0: gouden glans van de radio straalt af van onze antennes bij deze Noordzee hitback.
1: Kort voor die Mauerfall in die DDR. Erfolgreich, Petra Ziegler.

0: All the power we need.
1: Radio Nordsee. To the power.
2: Perfect course.
3: Helfet kan.
4: Radio Norte International.
5: Radio Norte International.
4: Wereldwijd op internet.
5: Wereldwijd op internet.
4: De klok rond.
1: Radio Nordsee RNI.
6: This is Radio Nordsee International.
5: International. International. International. International.
1: RNI.